0: julle gani boy wittoy ega lewra na sa jena boy balle mudun 35 balle mudun jego de sire gamia lady boy latini lady di dauri to nitki yauti julle gani wadde kade balle tati giran non gonte e nyama julle julle tawangay yoji fere fere wadam yimobe fere fere wadam latin bokade julle de te mudun de te jide julle gani boy latin julle pildinade julle beldun redu to non hetina da donos na heba nana no julle den yahita diga fani fayotto
1: Jidamara Marola Bumba